0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Liebe und ich hoffe, dass sie nie endet. Ihr wisst Bescheid.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op regio 8. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur op Garandeer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zet doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de Nationale...
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zet doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden.

Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt er 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snel.

0: Burnt.nl. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
3: Op zaterdag 18 juli de Callahan Clearwater Revival. Beleef de grootste hits van CCR.
2: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Als jij een gemiddelde kerel 's ochtends vraagt, zeg, hoe lang ben jij nou bezig in de badkamer? Dan krijg je vaak het antwoord, nou, 5 minuten. Oh nee, 20 minuten. 15 minuten sta ik onder de douche en 5 minuten de rest. Bij vrouwen schijnt dat heel anders te zijn. Deze gast moet nog wel heel lang in die badkamer bezig geweest te zijn. Want dat heeft hij zelf ook gezegd. Hè? Dat is wel grappig om te horen ook weer. Hij was toen in de 20 nog, in de jaren 80. Hij had wit haar. Nou, dat heb je niet op je... Hè? Als je 28 bent, gok ik niet. Ook geen grijs haar. En ook zo'n wit stikje om dat allemaal bij te houden. Wat een werk, jongens. Maar goed, bakken met geld kwam er natuurlijk binnen naar aanleiding van dit liedje. Over wie heb ik het? Billy Idol. Ken je hem nog uit de jaren 80? En het fijne liedje heet Eyes Without a Face. De zon

0: Alex. Alex van Orlen was dat en zijn laatste song heet Passenger.
1: Begin je dag goed.
0: Je zal maar een vakantie gepland hebben op je eigen boot. Het is wel stoer gewoon om een eigen boot te hebben. Ik had vroeger ook een eigen boot. Ik was 7 jaar oud. Ik was heel blij met mijn rubberboot. Elk jaar opnieuw eigen lucht daarin verwerkt. Maar goed, er zijn mensen die hebben een hele dure boot. En dat is dan leuk, dan wil je bijvoorbeeld de Rijn op. En dan kan dat dus gewoon niet, vanwege de lage waterstand. Ik hoorde iemand zeggen, die zei van ja, ik kan het water wel op, maar je kan er gewoon in staan, een heel stuk in die Rijn, bij Lobit bijvoorbeeld. Ik zou trouwens niet alles gaan uittesten, want midden op die Rijn, daar heb je een hele sterke stroming. Jongens, doe het niet, dat heb ik dus niet gezegd. Maar er is wel een enorme lage waterstand en dat is best wel lastig voor boten. Dus ik hoop niet dat je daarmee mee te maken krijgt, want het is hartstikke gaaf. Een vakantie te vieren op een van de rivieren in Nederland. En dan is die waterstand zo laag. Straks eens even vragen aan Gerrit Vossers of dat nog zo blijft. Krijgen we wat meer regen, ook aanvoer vanuit Duitsland en Oostenrijk en zo. Komt dat er nog aan? Sommige mensen smachten in ieder geval. Moet dan ook de komende paar dagen temperaturen richting de 33 graden.

Nile. Ik ken iemand die een zoontje heeft gekregen. Die is vernoemd naar deze zanger. Nile. Ja, je schrijft gewoon Nial, dus het is nu al in de buurt. Nial. Het is niet goed. Het is Nile, omdat hij vernoemd is naar deze zanger. En je schrijft het als N-I-A-L-L. Dus bedenkt. Nee, het is anders, hè, die kreet. Bezint eer gij begint als je de naam van je zoon of dochter verzint. Want voor je het weet gaat dat helemaal fout. Dat heb je bij deze naam al. Als je een artiest leuk vindt, is het leuk voor jezelf. Maar ik zou zeggen, houd het voor jezelf en bedenk een andere naam. Hè? Het is 8 minuten voor 7:30. Dit is Regio 8. En het laatste nieuws kan ook vanuit jou komen. Wat is nou jouw nieuws uit jouw eigen straat? Wat is er gebeurd waarvan je denkt, hé, maar dat moet ik even delen. Dat is misschien wel heel tof. Iets moois of iets droevigs of iets heftigs. Laat het weten. 06 4747 0022.

0: Speciaal voor twee schilders, al actief sinds vanochtend 4:30. Want zo direct stopt het allemaal. Wordt het veel te heet om als schilder buitenwerkzaamheden te verrichten. Arlo en Wim, jongens, dankjewel voor jullie deze prachtige song. The Eagles en Hotel California. Zo direct het laatste nieuws uit de Achterhoek.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
0: Regio 8. Goedemorgen, het is 7:55 inmiddels. Vanmiddag hoor je Veerle om 3:00. En het programma Get a Grip, jongerenprogramma, vanaf 12:00 straks. En dan even kijken naar het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers en de omgeving. Vandaag wordt duidelijk wat de straf wordt voor de 26-jarige Christian voor de moord op Lisanne uit Hoog-Keppel. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Op 23 juni 2024 strak Christian de toen 23-jarige Lisanne in haar eigen huis dood. Hij mocht bij haar logeren omdat hij niet lekker in zijn vel zat. Volgens de officier van justitie stak Christian haar dood omdat zij hem afwees. Hij was namelijk verliefd op haar. De waterstanden in de Rijn en IJssel zijn voor de tijd van het jaar historisch laag. Hoewel het waterpeil in beken en kleinere rivieren als de Oude IJssel en de Berkel voorlopig nog binnen de normale marges ligt, waarschuwt het waterschap Rijn en IJssel dat de situatie snel kan omslaan. Als de droogte aanhoudt, kondigt het waterschap later deze week een sproeiverbod af. Een voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd gisteren overleden. De man uit Borculo droomde al op jonge leeftijd van een carrière op het hoogste niveau en groeide uit tot een van de bekendste scheidsrechters van Nederland. Tegelijkertijd bleef hij zich inzetten voor zijn geliefde Achterhoek. Meer nieuws te vinden op onze site regio8.nl.

Wat waren we trots op onze cd-spelers in die tijd. Hè? Ja, duur ook die cd'tjes. Belachelijk, als je een album wilde hebben. Ik geloof iets van 42 gulden betaalde je voor een verzamelalbum. Voor een cd'tje toen. Ja, dat was het dan ook. Moet je eens kijken waar we tegenwoordig zitten met onze eigen Spotify. En alles wat daar nog bijgekomen is. Nee, Cherry uit 1988. En het fijne liedje, dat ken je natuurlijk allemaal. Buffalo Stance. Dit is Regio 8 op de dag dat de Fransen een feestje te vieren hebben. En als we in de Achterhoek zeggen feestje vieren, dan doen we graag mee. Dus heb je nog een voorstel voor een leuke Franstalig liedje? Ja, een echte Franstalige. Ik beoordeel je niet om je uitspraak. Nee, dat maakt verder helemaal niet uit. Wat is gewoon een heerlijke Franse plaat? Eentje met de Franse slag. 0647470022. Dus app hem even door jouw Franse liedje. 0647470022.

Uit de tijd van de oliecrisis. Toen mochten we de snelweg niet meer op met onze rolschaatsen. De oliecrisis 1973, Schuinderscheep 1974. En toen hadden deze gasten een enorm succes in een groot deel van de wereld. Back when turn overdrive. And you ain't seen nothing yet. Dit is Regio 8 in de ochtend van de woensdag. De feestdag van Frankrijk. Dus je mag je Franse voorkeur nog even doorgeven. Wat is een lekker Frans liedje. Heerlijk bij deze temperaturen, toch? Misschien ga je ook wel naar vakantie. Op vakantie. In Frankrijk. Op de camping. Oh, lekker. Lekker klus. Het gevoel van vroeger weer even naar boven halen. Een leuk Frans liedje doorgeven via 06-47-47-0022. Het is bijna zover en nog 2 dagen. We kunnen niet wachten. Dan begint ook de Zwarte Cross. Ja. Ook bij hoge temperaturen, 33, 34 graden kan het worden donderdag. Dus als je de eerste dag daar naartoe gaat, smeer je goed in. Ik geloof om het uur even smeren. Hè? Ik ken niemand die alleen naar de Zwarte Cross gaat. Dus er is altijd wel iemand bij je. Een vriendengroep of een familielid of wat dan ook. Ja. Even elkaar insmeren, want anders word je zo rood als een kreeft. En dat schijnt niet zo best te zijn. Niet alleen voor je dat het pijnlijk is, maar ook op latere leeftijd. Misschien heb je wat onderzoeken gelezen de afgelopen tijd. Dus gewoon lekker goed smeren. En dan kun je gewoon een knalfeestje vieren daar op de Zwarte Cross. Dat is een fijn gegeven natuurlijk. Hè? Ja. Over een feestje gesproken. Ik zit elke dag te luisteren naar het jongerenprogramma Get Equipped tussen 12 en 2. Nou, ik weet niet wat ik hoor. Het is zo geweldig tijdens je boterham met kaas. Moet je vanmiddag eens doen tussen 12 en 2.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Het geeft hier spoken.
6: Zwarte Cross Lichtenvoorde.
7: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
8: Alois Roemba Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
9: Humankind. Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Gelderland. Voor optimale groei en bloei van ieder kind. Meer info op www.humankind.nl.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard te zullen optreden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er wordt er al dagen eentje onder Parijs. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Het geeft hier spoken.
6: Zwarte Cross Lichtenvoorde.
7: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe. Kom naar liveinhome24.nl. Vind jouw trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. Liveinhome24.nl.
4: Namens Tegenland Kok uit Etten wensen wij jou allen veel plezier met het GT Spoken.
9: Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer info op www.arendsen-plaat.nl.
11: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
19: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Marcel Vermeer.
21: Heb je telefoon toevallig in de buurt, mobieltje?
22: Ja.
21: Hey, pak hem heel even erbij en tik even in. Regio8.nl voor het allerlaatste nieuws uit de Achterhoek. En de komende twee uur deze

grappig. Soms heb je van die muzieklijsten bij radioprogramma's. Dan heb je niet eens tijd om even een bakje koffie te halen of even naar het toilet te gaan. Allemaal 2 minuten en een beetje. Dankjewel, muzieksamensteller. Ik zit hier normaal altijd, hoor, dus verder niks aan de hand. Maar 2 minuten en dan zie je ook alweer klaar. Fijn liedje van de bankzitters. Heb je wat langer geplaat? Oké, dan kan ik ook even een ontbijtje regelen. 0647470022. Belangrijkste nieuws vanuit jouzelf kan natuurlijk ook komen. We hebben hier een grote barbecue in het centrum van Doetinchem. Dat zegt Annette, stuurt net een berichtje. Ja, weet je, ik mag er niet echt reclame voor maken. Want jullie werken met commerciële producten. Dat zou je ook graag op de radio willen horen. Sorry, maar dat mag dus niet. Hè. Daar krijgen we glazen mee. Maar als je dit weekend op zaterdag, zo rond een uurtje of 5... naar het centrum van Doetinchem gaat en je hoort wat gelal en zo, wat gezelligheid, nou, daar is dus die barbecue. Waar is het feestje? Daar is dus het feestje. En doen ze de groeten van Regio 8. En van Annette natuurlijk. Dankjewel voor je berichtje trouwens.

Normaal niet. Nee, het is niet de kast. Want ik kreeg allerlei meldingen binnen van... leuk dat je liedje draait van normaal. Het was iemand uit Deventer. Sorry, beste Achterhoekers. Wat grappig dat iemand denkt dat dit gewoon normaal was. Bluff met Blauwe Ruis hoorde hier voorbij komen. En over blauw gesproken. Blauw zit natuurlijk ook in het tenue van de mannen van de Graafschap. Hè. En over de Graafschap gesproken. Het is alweer bijna zover, nog een paar weken. En dan is de eerste wedstrijd een feit van de nieuwe keukenkampioen divisie seizoen 2026-2027. Zondag 9 augustus is de aftrap, smiddags om 12:15. Dat is een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. De eerste thuiswedstrijd. Die is op maandag de 17e. De Graafschap speelt dan tegen Jong AZ. De week erop is het VVV Venlo, de Graafschap. En de tweede thuiswedstrijd is de Graafschap tegen Almere City FC. Dan zitten we op 29 augustus. Zullen we even een rondje doen? Even een rondje langs het veld. Het veld van de Graafschap. Wat denk je dat het gaat worden? Zal het dit jaar met de nieuwe trainer dan uiteindelijk wel gaan lukken? Gaan we naar de Eredivisie? Worden we groter en groter? Ja, geloof je erin? Jij als echte diehard supporter? Of als iemand die wat dat betreft meer aan de zijlijn staat? Laat even weten hoe je erover denkt. Het nieuwe seizoen van de Graafschap. Heb je een goed gevoel? Of een beetje dat gevoel? Kan natuurlijk ook. 0647470022. Dat is het nummer. Ik ben benieuwd. 0647470022. Ja, het zijn die prachtige super... Dit is normaal.

Steel's Will, 1973. En het liedje heet Star. Ik heb iets meegemaakt net wat ik nog nooit heb meegemaakt. Ik maak nu 36 jaar dagelijkse radioprogramma's. Overal, op heel veel plekken. Maar ik ga net even een bakje koffie halen. En ik zit even de uitzending te beluisteren. De live-uitzending op FM. Bij Regio 8. En dat loopt een beetje achter met wat ik in de studio aan het doen ben. Ja, dat is heel grappig. Dan loopt de vorige plaat nog. Ik kan gewoon de eigen uitzending kan ik volgen. Tijdens mijn eigen uitzending, als ik een bakje koffie ga halen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus als ik nu zeg het is 8:55, dat is het nu bij mij. Dan is het bij jou al 8:58. Dus ik moet even met de tijd rekening houden. Want daar klopt geen snars van natuurlijk. Oké. En zo direct het laatste nieuws met Bart uit de Achterhoek in de Liemers. Je krijgt het weer voor deze mooie woensdag met

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Even bollen. Iedereen.

0: meest getoonde prijs.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op een camping in Zelhem is gisteravond een tourcaravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte forse rookontwikkeling en harde knallen, vermoedelijk door knappende banden. De campingeigenaar bracht uit voorzorg alle aanwezigen in veiligheid en stelde gasflessen veilig. Dankzij snel ingrijpen van de brandweer bleef de schade beperkt tot de caravan en niemand is gewond geraakt. Een motorrijder is gisteravond de hoogte van Braamt in botsing gekomen met een overstekende reep. De motorrijder reed in een groep van 5 motoren van Kilder richting Zeddam en kon het dier niet meer ontwijken. De gedupeerde motorrijder is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de overige motorrijders die bleven ongedeerd. De rij heeft de aanrijding niet overleefd en is door een jachtopziener opgehaald. Vandaag wordt het duidelijk welke straf de 26-jarige Christian krijgt op de moord van Lisanne. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Op 23 juni 2024 stak Christian uit Ulft de toen 23-jarige Lisanne in haar eigen huis dood. Hij mocht bij haar logeren omdat hij niet lekker in zijn vel zat. De officier van justitie zegt dat Christian haar doodstak omdat zij hem afwees. Volgens deskundigen zat Christian in een psychose. Scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo is overleden. Dat heeft de KNVB bevestigd. De 38-jarige Achterhoeker was wereldwijd actief als scheidsrechter en videoscheidsrechter, onder meer in de Champions League en op de Olympische Spelen. En hij stond op de nominatie om deze zomer op het WK in actie te komen. Afgelopen weekend floot Dieperink nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles. De doodsoorzaak is nog onbekend. De politie heeft onderzoek gedaan in zijn woning. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
5: Oké, dankjewel. Wordt mij voor het laatste nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Volgende

0: Nou, we gaan het horen voor deze woensdag-editie. Gerrit Vossers, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Onderweg in de regio. Ja, mensen willen dan toch weten, waar zijt gij op dit moment?
1: Ik zit een B. Ja,

0: Nou, we gaan het horen voor deze woensdag-editie. Gerrit Vossers, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Onderweg in de regio. Ja, mensen willen dan toch weten, waar zijt gij op dit moment

0: oppassen bij dat tankstation. Schijnen hele lekkere gehaktballen te kopen zijn. Dat is, ik hoorde laatst een Heini, die even nu niet in de uitzending is, maar die was er altijd voor het verkeer in deze ochtendshow. En die zei dat, en moet ik het doen? Ik ben daar helemaal niet van de vette happen. Best wel van gezond eten en sporten en zo. Maar goed, af en toe moet je even over de grens heen. Dus ik heb er eentje geprobeerd, maar potverdorie, die zijn wel heel erg lekker, heel erg lekker. En je moet daar even oppassen bij dat tankstation net daarvoor, dat ze daar regelmatig staan te flitsen. Maar goed, daar ben je nu en dan het weer voor deze woensdag. Wat kunnen we verwachten?
1: Ja, nou ja, we hebben toch wel weer een beetje van hetzelfde voor de boeg als de afgelopen dagen. We hebben veel zon. Vanmiddag wel een paar wolkenveldjes. En later wordt de bewolking wel iets dikker. Er zit iets langs de oostgrens. Er zou een buitje uit kunnen vallen. Maar ik denk dat het meest op Duits grondgebied valt. Maar langs de oostgrens vanavond misschien een klein buitje. Maar verder temperaturen oplopen naar 30, 31 graden. Vandaag weer met die noordoostelijke wind. Heeft er wel voor gezorgd dat het afgelopen nacht afkoelen naar 15, 16 graden. Dan komende nacht hebben we die temperaturen ook van een graad of 16. En morgen dan hebben we ook weer een dag met flink wat zon. En zo zal het ook op de donderdag zijn. Allebei de dagen kunnen we 30, 31 graden verwachten. Vrijdag dan wordt het geleidelijk aan ietsjes anders. Er zat eerder nog wel wat buien in de weerkaarten, maar die zijn er op dit moment weer helemaal uit. Wel gaat de wind om naar noordwestelijke richtingen. Vrijdag halen we nog wel 29 graden. Maar in het weekend dan blijven we onder de 30 graden. Zaterdag een graad of 27. En zondag dan zal het 24 graden worden. Dan wordt het allemaal wat aangenamer. Maar de kans op weer een enkele bui, die zit er nu voor zondag in. Dus dan moeten we daar weer rekening mee houden. Maar het wisselt nogal. En ik moet zeggen, die warmte die zijn we dan gelukkig wel kwijt. Maar de droogte voorlopig nog niet.
0: Oké, nou, dat is dan lekker om te weten. Heb je dat verhaal van die bootjes meegemaakt? Mensen die bij Lobit bijvoorbeeld met een boot op vakantie zouden willen. Dat kan dus helemaal niet. Omdat het water gewoon veel te ondiep is. Je staat er gewoon tot je knieën in. Dat is niet best natuurlijk, hè?
1: Nou ja, er zijn er wat, die gaan wel met een boot, maar die laten dan de vrouw thuis. En dan kunnen ze nog net, dan zitten ze iets hoger in de waterlijn.
0: Gerrit Vossers,
1: dan gaat het wel.
0: Gerrit Vossers, hou je in. Dit kan dus niet. We zitten in 2026, nee, dit kan niet. Bied je excuus nu aan. Dit kan je echt niet maken, kerel.
1: Nou ja, je doet dat, hè.
0: Ja, je doet dat, ja. Goed, wil je verder nog iets vertellen of zullen we gewoon afsluiten?
1: Nee. We praten morgen weer verder over
0: het weer. Ja, dat lijkt me wel verstandig, ja. En om half tien natuurlijk ook weer. Ja. Hey, dankjewel, mooie dag.

My Roots van Odyssey. Ja, wat lekker om te kunnen vertellen. Want er waren al eens andere tijden, maar lekker om te kunnen vertellen dat er weer geen file staat op de A12. Sinds die hele grote klus in het voorjaar is het wel een stukje rustiger geworden. Maar ja, er is helemaal geen baan bijgekomen, geen extra rijbaan. Ik vraag me af, waardoor komt dat dan? Huh? Want ze hebben gewoon gewerkt aan het Velperbroekcircuit, aan die brug daar, bij Westervoort. Dat is wel lekker om te weten. En als er een file staat, is hij helemaal niet zo lang. Dus dat is mooi. En dat was al voor de zomer. Hè. Het heeft nog niks met de zomervakantie te maken. Dat belooft wat voor het najaar. Eindelijk kun je vanuit de Achterhoek richting Arnhem-Utrecht wat sneller. Ja, dat je gewoon een uur eerder aankomt in Utrecht. Ten opzichte van de afgelopen jaren. Hij zie je desondanks toch nog ergens anders wat problemen in de regio. Laat het vooral even weten. En misschien ook wel een flitser. Zo'n hele gemene dat je denkt, jongens, jullie moeten zeker geld verdienen, hè? Dan zetten ze op een hele nare plek een flitser neer. Dat je ook niet een beetje bent gewaarschuwd. Waar is dat? Heb het even door. 06-4747-0022. Je mag ook een mailtje sturen. Marcel@regio8.nl.

Check heel even de site. Regio8.nl gaat over de lage waterstand in de Rijn. Dat is historisch laag. Als we net zo laag willen, net zo diep willen, dan moeten we terug naar de zomer van 1976. Ik heb dat niet zwaar bewust meegemaakt, misschien jij wel. En dat was een hele droge, lange, hete zomer. Maar echt zo droog dat als je je tuintje ging besproeien, je voor- of achtertuin, en om agent kwam langs, en die zag dat jij daar met een tuinslang stond, of een emmertje water of een gieter, dan was het, meneer, mevrouw, mag niet, hè? Boete. Ja, kreeg je gewoon een vette boete in die tijd. Dat hebben we nu nog niet in deze ook toch wel.

0: gaat nog wel even door. Het duurt nog zeker een minuut. En dan vraag je toch af, wat zou het hoogtepunt zijn bij deze plaat? Dat dit ook een hele grote hit geweest is. Ik vind het heel grappig. Het duurt bijna 5 minuten. En de titel is alleen We Just. En het enige wat gezongen wordt is We Just. De uitvoerende is Moses. Ja, die noemde zichzelf Moses. Was gewoon een artiestennaam natuurlijk. En het gebruik van de synthesizer. Ja, dat vierde hoogtij zou je kunnen zeggen in de jaren 80. Populair liedje dus. Nummer 1 ooit is. Het is bijna 9 uur. Tijd voor het laatste nieuws.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Ja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op bruginkgroep.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Met Onze Lieve Vrouwen gasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Sport.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
3: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
4: Corto Green Terborg. Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Corto Green? Vind alle vacatures op www.cortogreen.com.
3: Laat nu uw huis compleet isoleren door Isocom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isocom.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
3: Marcel Vermeer.
4: Zo direct doen we alles even met Frans Verslag. Dat mag ook op een feestdag in Frankrijk vandaag. Fijne Franse liedjes, die mag je aanvragen tussen nu en 10 uur. En nu, niet echt Frans.

0: Morrison voor Them. En Baby, Please Don't Go, daarvoor Cool and the Gang. En Fresh, goedemorgen, 9 uur. Ja, ik moet vertellen, hier in de studio is het nu 9 uur 12. Maar ik ben er inmiddels achter dat we dus een minuut of 2-3 achterlopen. Dus wat ik hier doe, wordt pas over 3 minuten uitgezonden. Dat is heel grappig. Ja, ik ging net een bakje koffie halen. Ik denk, god, het volgende liedje hoor ik nog. Dus we lopen een beetje achter. Dus ik zal geen tijd meer noemen, want dat lijkt me... Ja, redelijk zinloos. Dat klopt namelijk nooit. Het is een feestdag vandaag in Frankrijk.
1: Le 14 juillet.
0: Ja, dat wordt een hele speciale dag. Want vandaag, deze dag in 1789... werd de Bastille bestormd daar in Frankrijk... wat het startsein gaf van de Franse revolutie. Dus ja, een mooi feestje daar. En misschien ook wel in de Achterhoek. Wat is een lekker liedje uit Frankrijk? Ik heb al meerdere aanvragen binnengekregen. Je kan het nog doorgeven via 06-4747-0022. Dit is voor Linda uit Doetinchem. Ze zegt, vorig jaar was ik op vakantie in Frankrijk. In de auto hoorde ik deze plaat. Die is zo ontzettend...

0: perfecte script ook geschreven voor deze band. The Script en The Last Time. De ochtendshow van Regio 8. En ook vanochtend is hij er weer op zijn hele snelle fiets. Ja, het is uit de kluiten gewassen wielrenfiets. Vanochtend hier aangekomen. Meijnert Bussink. Hij werkt bij Achterhoeknieuws.nl. Elders in de Achterhoek, want wij zitten in Ulft namelijk. Een van de vele redacteuren. En wat gaan we straks doen, Meijnert? Eens even bijpraten. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, de Aaltense DJ-producer Krupo, die staat op allerlei internationale festivals. Leuk verhaal, vertel ik zo meer over.
0: Krupo, oh, die heb ik wel eens gezien. Die is goed. Straks meer. 10 voor 10 hier zo.

0: Nieuwe muziek bij Regio 8, New York Confident van Mark Amber.
1: Regio 8.
0: Vanmiddag om 3:00, dan zit hier ook weer Veerle Den Hartog, iedere maandag tot en met donderdag. En om 12:00 het programma Get a Grip. Een jongerenprogramma is dat. Zo direct krijg je het weer voor deze dinsdag. Het kan altijd nog heter. Nou, dat hoor je zo van Gerrit Vossers. En daarvoor het laatste nieuws met Bart. Hey Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel. Nou, we horen regelmatig een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat kleine hoekje was vanochtend de oostelijke randweg bij Doetinchem. Daar was een kopstaartaanrijding. En dat zorgde voor een flinke verkeerschaos. Daar zometeen meer over in het nieuws.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker, volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het. Lidl.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de oostelijke randweg bij Doetinchem heeft een kopstaartaanrijding vanochtend voor een flinke verkeerschaos gezorgd. Vier auto's, waaronder een taxibusje, klapten ter hoogte van de Vossenstraat op elkaar. De voertuigen kwamen allemaal vanuit de richting van Zelhem en hebben behoorlijke schade opgelopen. De weg is vanwege het ongeluk afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo is overleden. Dat heeft de KNVB bevestigd. De 38-jarige Achterhoeker was wereldwijd actief als scheidsrechter en videoscheidsrechter, onder meer in de Champions League en op de Olympische Spelen. En hij stond op de nominatie om deze zomer op het WK in actie te komen. Afgelopen weekend floot Dieperink nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles. De doodsoorzaak is nog onbekend. De politie heeft onderzoek gedaan in zijn woning. Een motorrijder is gisteravond de hoogte van Braand in botsing gekomen met een overstekende reep. De motorrijder reed in een groep van 5 motoren van Kilder richting Zeddam en kon het dier niet meer ontwijken. De gedupeerde motorrijder is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de overige motorrijders die bleven ongedeerd. De rij heeft de aanrijding niet overleefd en is door een jachtopziener opgehaald. Vandaag wordt duidelijk welke straf de 26-jarige Christian krijgt op de moord van Lisanne. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Op 23 juni 2024 stak Christian uit Ulft de toen 23-jarige Lisanne in haar eigen huis dood. Hij mocht bij haar logeren omdat hij niet lekker in zijn vel zat. De officier van justitie zegt dat Christian haar doodstak omdat zij hem afwees. Volgens deskundigen zat Christian in een psychose. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

De Zwarte Cross en Vierdaagse liedje van 2025. En die groep, even serieus, komt dit jaar ook naar de Zwarte Cross. Maar ik snap hier echt geen ene van. Nee, ik snap het niet. Ik zit die uitleg te zoeken op internet. Ik heb heel veel mensen erover gehoord. Maar ze mogen dat liedje dus niet zingen. Omdat de organisatie van de Zwarte Cross zou de buik vol hebben van dit wereldberoemde liedje. Ja, hallo. Nee, er worden geen andere covers gezongen op de Zwarte Cross de komende dagen. Zal ik het toch maar even laten horen dan? Ja, daar is hij. Hey. Spontaan ga je meezingen. Speciaal voor de organisatie van de Zwarte Cross deze plaat.

mede door dit soort liedjes is het woord classic uitgevonden, zou je kunnen zeggen. Classic in de popmuziek. America 1972. En A Horse With No Name. Nou, nog 2 dagen en dan gaat het los, hè, de nieuwe editie van de Zwarte Cross. De afgelopen tijd was er landelijk ook al wat te doen over de Zwarte Cross. Onder andere over Baila de Gasolina. Je kent dat liedje wel, hè, van Even Serieus. Vorig jaar als een tierenlier scoorde dat op de Zwarte Cross. Trouwens, ook bij de Vierdaagse. Hè. Eerst was het stiekem ook een Vierdaagse liedje, ja.

Ik vind het zo grappig. De organisatie zegt, ja, dit kan niet. Dit is echt een uitgemolken liedje. Dat gaan we niet meer doen. Mag je niet zingen. Maar wel de band uitnodigen, even serieus. Nou goed, deze plaat. Weet je hoe dat dan gaat tijdens de Zwarte Cross? Ik denk dat ik het wel een beetje kan voorspellen. Het publiek gaat het massaal zingen. De band houdt hun mond staan op het podium, kijkt dat publiek aan, doet verder niks. Dat doen ze netjes wat de organisatie wil, het liedje niet zingen. Maar het publiek gaat helemaal los met deze plaat. Let op de beelden de komende dagen. Waarschijnlijk ook te zien bij Regio 8.

0: is all you need. Ook bij de hete dagen van het jaar. Onderweg naar bijna 33 graden vanmiddag. De Beatles voor je tijdens dit programma Achterhoek. Word wakker, het is er elke dag. Van 7 tot 10 uur. Of de maandag, de dinsdag, de woensdag. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag niet. Hè? Dan zit hier al iemand anders. Nee, nog niet. Hè? Nee. Ik zou het kunnen doen, maar... Ergens een keer vrij zijn, hè, jongens. Dat geldt ook voor mij, Nut. Dat is ook een workaholic. Nu aanwezig voor Regio 8, maar hij werkt voor meerdere opdrachtgevers, zoals hij me net wilde vertellen. Eén daarvan, en die kennen we allemaal, dat is Achterhoeknieuws.nl. Een mooie site met heel veel berichten, mooie foto's, achtergrondverhalen. Diepte interviews, geweldig. Achterhoeknieuws.nl, de update voor deze dinsdag krijg je van Meindert Bussink. Goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen. Ja, we beginnen in Eiberg, want Stichting Elektrocar Eiberg die neemt vanaf morgen 15 juli de nieuwe volledige elektrische Berlingo in gebruik. Dankzij de steun van inwoners, fondsen, stichtingen en verenigingen beschikt de vervoersdienst Elektrocar Eiberg voortaan over een ruimere, comfortabele en toekomstbestendige auto. Voorzitter Frida van Enk die vertelt enthousiast: we zijn ontzettend blij dat we deze stap nu al kunnen zetten. Dankzij de geweldige steun van de inwonersstichtingen, fondsen, verenigingen en onze vrijwilligers en de vele gebruikers hebben we dit samen mogelijk gemaakt. Het is niet alleen de investeringen in een auto, maar vooral in de mobiliteit en het sociale contact van onze inwoners. Mooi verhaal. Wie daar meer over wil lezen, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/vervoer. En dan gaan we even nog rollen, want bij de idyllisch gelegen Hoeve de Snippert aan de Vredeseweg in Groenlo is woensdag een uitbreiding van de Spaanse weg onthuld. Het gaat om maar twee nieuwe levensgrote silhouetten in kortenstijl: Hendrik van den Berg en Jan Achterberg. Dat schrijft de correspondent Kira Broshuis deze week in onze krant een Groenloze Gids. De Spaanse weg is een Europees cultureel project van de gemeente Oost-Gelre. De route volgt de historische militaire verbindingslijn tussen Zuid-Europa en de Lage Landen uit de 16e en 17e eeuw, met vestingstad Groenlo als belangrijk ankerpunt. In 2027, precies 400 jaar na de slag bij Grollen, bereikt het project een eerste hoogtepunt. De uitbreiding bij Hoeve de Snippert versterkt de zichtbaarheid en de beleving van deze historische verbinding. Wie daar meer over wil lezen, kan het nu ook online checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gaan we nog even naar Aalten, want wat op jonge leeftijd begon achter een piano en later achter een laptop is voor de Aaltse DJ en producer Otto Krupo uitgegroeid tot een carrière met optredens van op de grootste festivals ter wereld. Deze zomer staat hij onder meer op Tomorrowland en de Zwarte Cross. En daarnaast werkt de Achterhoeker aan nieuwe muziek op een internationaal label. Ik weet eigenlijk niet of ik dit nog wel mag zeggen, maar ik heb het nu toch al verteld, schrijft de correspondent Sven Dimmendaal deze week in onze krant Aalten Vooruit. Leuk interview. Snoek te lezen bij achterhoeknieuws.nl/muziek. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en ik spreek je morgen. Yo!

0: Mars. Lekker het terrasplaat, even lekker onderuit. Een biertje voor je of een stek op een koffie of zo. Op een mooi terrasje in de Achterhoek. En Ritkedal, tot zover deze ochtendshow. Morgen meer vanaf 7 uur.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Geeft ruimte. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS, die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wilde VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke maand weer.

0: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
1: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
2: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Zwarte Cross dagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
1: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken, ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op een camping in Zelhem is gisteravond een tourcaravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte forse rookontwikkeling en harde knallen, vermoedelijk door knappende banden. De campingeigenaar bracht uit voorzorg alle aanwezigen in veiligheid en stelde gasflessen veilig. Dankzij snel ingrijpen van de brandweer bleef de schade beperkt tot de caravan en niemand is gewond geraakt. Een motorrijder is gisteravond de hoogte van Braamt in botsing gekomen met een overstekende reep. De motorrijder reed in een groep van 5 motoren van Kilder richting Zeddam en kon het dier niet meer ontwijken. De gedupeerde motorrijder is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de overige motorrijders die bleven ongedeerd. De rij heeft de aanrijding niet overleefd en is door een jachtopziener opgehaald. Vandaag wordt het duidelijk welke straf de 26-jarige Christian krijgt op de moord van Lisanne. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Op 23 juni 2024 stak Christian uit Ulft de toen 23-jarige Lisanne in haar eigen huis dood. Hij mocht bij haar logeren omdat hij niet lekker in zijn vel zat. De officier van justitie zegt dat Christian haar doodstak omdat zij hem afwees. Volgens deskundigen zat Christian in een psychose. Op de oostelijke randweg bij Doetinchem heeft een kopstaartaanrijding vanochtend voor een flinke verkeerschaos gezorgd. 4 auto's, waaronder een taxibusje, klapten ter hoogte van de Vossenstraat op elkaar. De voertuigen kwamen allemaal vanuit de richting van Zelhem en hebben behoorlijke schade opgelopen. De weg is vanwege het ongeluk afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie. Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens 2 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000.

0: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
1: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
2: Alois Roemba Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
1: Humankind. Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Gelderland. Voor optimale groei en bloei van ieder kind. Meer info op www.humankind.nl.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
5: Op zaterdag 18 juli de Callahan Clearwater Revival. Beleef de grootste hits van CCR.
4: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens 2 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft. Met Direct, Suzanne Vreek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor twee vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Het gaat hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
14: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe. Kom naar liveinhome24.nl. Vind jouw trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. liveinhome24.nl.
15: Namens Tiggeland Kok Uut Etten wensen wij jou allen veel plezier met het GT Gesproken.
14: Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer info op www.arendsen-plaat.nl.
16: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
17: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Kettergrip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En vandaag bij mij in de studio, Nout.
2: We hebben weer een speciaal spotje nou voor jullie.
1: Ook Daan is er.
3: We gaan in gesprek met Pieter van Dijk van theatergroep Smeedwerk.
1: Ja, en het is vandaag een bijzondere dag. Wereld Chimpanseedag. Ja, en daarnaast wat minder leuk nieuws, Daan. We staan vandaag stil bij het overlijden van de Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink.
2: Ja.
1: Die is op 38-jarige leeftijd overleden. Zometeen heb ik daar een speciale column over.
2: Ja.
1: Daar staan we ook bij stil vandaag. Tussen nu en 2 uur.
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

0: Hanson en Where is the Love. Snel door naar Daan.
1: Deze zomer brengt theatergroep Meetwerk opnieuw een bijzondere voorstelling. Ik, een held, vertel het verhaal van koning Willem II. En is te zien op 3 historische plekken in Gelderland. En bij ons in de studio is Pieter van Dijk. Ja, Pieter, welkom. Waar gaat de voorstelling over?
2: Ja, dat heb je goed begrepen. Het is eigenlijk een drieluik. We hebben in 2024 hebben we een voorstelling gespeeld over koning Willem I. 1815, 1840. Maar nu is zijn zoon, koning Willem II, aan de beurt. En we hebben die voorstelling Ik, een held, genoemd. En ook opnieuw gaan we een voorstelling maken waarin we de mens achter de koning centraal gaan stellen.
3: Waarom hebben jullie gekozen voor historische locaties als Bredevoort, Huis Landvoort en Kasteel Middachten?
2: Nou, dat is eigenlijk voortgekomen uit het feit dat we in 2024 deze locaties ook bespeeld hebben. En wij vonden het mooi om sowieso deze voorstelling buiten te spelen op locatie. Dus de mensen zitten ook buiten op tribunes en wij spelen ook buiten. En dat geeft een hele andere sfeer.
3: Bij de voorstelling doen er ook jongeren mee uit de regio. Hoe zijn zij betrokken bij het project?
2: Ze spelen mee in de voorstelling. En we hebben in een samenwerkingsverband met Amphion gezocht naar jongeren in deze regio, zodat ze en een tiental workshops kunnen volgen. En vanuit die workshops dat ze daarna mee kunnen gaan in de repetities met het gezelschap wat we zelf zijn. Wij vonden het heel fijn om juist ook jongeren te betrekken en ze eigenlijk een soort workshops aan te bieden, zodat ze snappen en meegaan in wat onze speelstijl is.
3: Als mensen nieuwsgierig zijn geworden, waar kunnen ze tickets bestellen?
2: Dat kan op de website. De website van Smeetwerk is www.smeetwerk.nl.
1: U hoorde Pieter van Dijk van theatergroep Smeetwerk in gesprek met Bart van Get a Grip.

0: Ja, Chris, het is een bijzondere dag vandaag. Ja, jij neemt echt afscheid van Werkraad, maar er is ook nog een andere dag.
1: Ja, ik neem afscheid inderdaad, maar daarnaast inderdaad een andere dag nog. Het is vandaag Wereld Chimpanseedag.
0: En wat houdt die dag in?
1: Nou, deze ongelooflijke slimme en heerlijk sociale kleine primaten zijn schattig om te zien en fascinerend om het echt te ervaren. Helaas is de populatie chimpansees door verschillende factoren steeds kleiner geworden. En tegenwoordig staan alle vier de ondersoorten van de chimpansee op de lijst van bedreigde diersoorten.
0: Ja, een bijzondere dag, de chimpansees, we moeten er goed op letten.
1: Dat zeker, 100%.
0: Hey, Chris, ik wens jou heel veel succes in de toekomst.
1: Appreciate it.
0: We hebben van je genoten hier.
1: Appreciate it, man. Ik heb er van jullie genoten.
0: Heel veel succes in de toekomst en we gaan je vanzelf weer een keer zien.
1: Ja, 100%. Dat sowieso.
0: Geniet nog van je dag.
1: You too.
2: Oké. Okay.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Ja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Scheidsrechter Rob Diepterink uit Borculo is overleden. Dat heeft de KNVB bevestigd. De 38-jarige Achterhoeker was wereldwijd actief als scheidsrechter en videoscheidsrechter, onder meer in de Champions League en op de Olympische Spelen. En hij stond op de nominatie om deze zomer op het WK in actie te komen. Afgelopen weekend floot Diepterink nog een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles. De doodsoorzaak is nog onbekend. De politie heeft onderzoek gedaan in zijn woning. Een motorrijder is gisteravond de hoogte van Braand in botsing gekomen met een overstekende reep. De motorrijder reed in een groep van 5 motoren van Kilde richting Zeddam en kon het dier niet meer ontwijken. De gedupeerde motorrijder is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken en de overige motorrijders die bleven ongedeerd. De reep heeft de aanrijding niet overleefd en is door een jachtopziener opgehaald. Op een camping in Zelhem is gisteravond een tourcaravan volledig uitgebrand. De brand veroorzaakte forse rookontwikkeling en harde knallen, vermoedelijk door knappende banden. De campingeigenaar bracht uit voorzorg alle aanwezigen in veiligheid en stelde gasflessen veilig. Dankzij snel ingrijpen van de brandweer bleef de schade beperkt tot de caravan en niemand is gewond geraakt. De waterstanden in de Rijn en IJssel zijn voor deze tijd van het jaar historisch laag. Hoewel het waterpeil in beken en kleine rivieren als de Oude IJssel en de Berkel voorlopig nog binnen de normale marges ligt, waarschuwt waterschap Rijn en IJssel dat die situatie snel kan omslaan. Als de droogte aanhoudt, kondigt het waterschap later deze week of begin volgende week een sproeiverbod af. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: que tú y que tú, vos un riquito como tú. Queriendo otra vez la junta, vos un riquito como tú. Yo no sé más que tú. Que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y vos un riquito como tú. Queriendo otra vez la junta, vos un riquito como tú. Yo no sé más que tú. Yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y vos un riquito como tú. Sé más que todo, sé más que nadie, y sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz, borrequito como tú. Yo sé más que tú. Más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz, borrequito como tú.
1: Parrots en borrequito. Ja, laten we even stilstaan bij wat minder leuk nieuws. De 38-jarige Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. De KNVB is geschrokken en diep bedroefd. En dat geldt voor velen in de voetbalwereld. Ja, ik kende hem niet persoonlijk, maar als voetballiefhebber en supporter uit de regio zag ik hem vaak genoeg op het veld. Een goede scheidsrechter, onpartijdig en kalm. Wat ik me altijd zou herinneren van Dieperink is dat hij, ondanks dat hij hier uit de buurt kwam, onpartijdig de Graafschap kon fluiten. Zelfs de burenruzie tussen Go Ahead Eagles en de Graafschap heeft hij twee keer gefloten in de Adelaarshorst en de boel op het veld kalm gehouden. Terwijl de doodsoorzaak niet bekend is en dat we ook niet gaan speculeren erover, is het aan de familie om te vertellen wat ze willen vertellen of om het stil te houden. Rob Dieperink was een scheidsrechter uit Borculo met internationale ervaring die honderden profwedstrijden floot.

Een gewaardeerde collega, wij wensen namens Get a Grip de vrienden, familie en collega's van Rob Dieperink veel sterkte. Rob, bedankt voor de onpartijdige leiding op de velden, ook als het spannend werd tussen de buren.

0: Shabuzi en Born to Die. Ja, bij mij in de studio. Terug van weg geweest. Thijs, goedemiddag.
1: Voor de laatste keer aangeschoven.
0: Ja, je bent echt voor het laatst vandaag.
1: Vandaag echt voor het laatste.
0: Ja, waar wil je mee beginnen? Het WK of de Tour?
1: Doe maar de Tour, daar weet ik het minste van.
0: Gaan we lekker met de Tour beginnen. Ja, want vandaag gaan ze weer verder op de Franse feestdag. Etappe 10 van de Tour de France. Een etappe van 166 kilometer. Met verschillende klimmetjes. Ook twee kolletjes van de eerste categorie. De zwaarste categorie. Daar kan ik meeste bergpunten mee verdienen.
1: Ja.
0: Ja, het is daar natuurlijk ook nog steeds heel erg warm.
1: Ja, het is nu nog heel benauwd. Het wordt wel minder. Maar wat jij bijvoorbeeld net zei over de Tour de France. Ja, geen idee wat het allemaal inhoudt.
0: Ja, het is een wielerkoers van 3 weken. In Frankrijk.
1: Maar doen zij iedere dag dan een etappe?
0: Alleen op de maandag is dan een rustdag. De rest van de week alle dagen etappes.
1: En dan doen ze 1 etappe per dag, of is dat?
0: 1 etappe per dag. Ja, je gaat niet nog een etappe 166 kilometer fietsen hierna.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus lekker 1 etappe per dag. De Tour de France vandaag begint om 1 uurtje of half 2.
1: Nou, misschien dat ik hem wel even aanzet.
0: Nou, we gaan hem sowieso even aanzetten hier.
1: Sport, hobby te horen.
0: Nou ja, over sporten waar je wel fan van bent, dat is het WK.
1: Kijk, dat gaan is een grond voor mij.
0: Ja, het WK, de halve finales beginnen vandaag.
1: Ja, je kijkt toch met een spannend gevoel naar. Want het kan alle kanten op gaan bij deze wedstrijden.
0: Ja, Frankrijk-Spanje vanavond.
1: Ja, ik hoop heel erg Spanje.
0: Jij hoopt het Spanje. Ik heb hier iemand naast me zitten, Milan. Jij denkt Frankrijk, hoor ik, of niet?
2: Ja, ik denk Frankrijk gaat winnen. 2-1.
1: Ja, 2-1 zie ik best gebeuren. Voor Spanje dan.
0: Jij ziet 2-1 voor Spanje. Wij denken allebei 2-1 Frankrijk. Dus,
1: misschien dat het ook wel gewoon gelijkspel wordt. En dan gaan we naar de verlenging.
0: Ja, en morgen heb je dan ook nog een halve finale. Dat is dan Engeland-Argentinië.
1: Ja, 2-0 Engeland.
0: Oh, jij gaat toch voor de verrassing?
1: Ja, Engeland gaat gewoon winnen.
0: Milan, ben je het ermee eens?
3: Nee.
0: Hij schudt zijn hoofd. Hij zegt nee. ja, wie wint uiteindelijk het WK?
3: Engeland.
0: Engeland?
3: Ja, ik denk toch Engeland.
0: Gaat Tuchel de eerste coach zijn die niet voor het eigen land coacht en het WK wint?
3: It's coming home.
0: We gaan het zien. Ik wens jullie heel veel succes in de toekomst nogmaals.
3: Jij ook.
0: Jullie hebben genoten van het berichtje wat wij vrijdag hebben uitgedraaid hier in de uitzending.
3: Ja, dat was leuk.
0: Hey, heel veel succes en jullie gaan denk ik zo meteen lekker eten, hè?
3: Ja, jij ook.
0: Ja, lekker een barbecue hier, dus wij gaan ervan genieten. Ja, en nog één wijze les voor de toekomst. Wees gewoon lekker jezelf.
3: Dat.

0: Ja, Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Ja, tot zover het eerste uur van Get a Grip. Zometeen vanaf 1 uur, dan zijn we er gewoon nog, Daan, met nog een uurtje.
1: Ja, maar geen zwoele zomernachten, want die heb je net gehoord.
0: Die hebben we net gehoord, inderdaad. Ja, de zwoele zomernachten, die komen er nog wel aan.
1: Ja.
0: Qua temperatuur in ieder geval.
1: Ja.
0: Zometeen dus na 1 uur meer Get a Grip.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. Frankrijk viert vandaag de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie. Dit jaar staat in het teken van het ontwaken van Europa als militaire macht. De militairen liepen langs tientallen staatshoofden en regeringsleiders die sinds gisteren in Parijs zijn voor een top van de coalitie. Onder hen premier Rob Jette. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. De vervoerder van de kaas laat weten dat hij de levering aan een logistiek bedrijf had uitbesteed dat online was benaderd. Diefstal van kaas komt wel vaker voor. In 2024 werd een kaasgroothandel in Londen voor 350.000 euro opgelicht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Het geeft hier spoken.
11: Zwarte Cross Lichtenvoorde.
12: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
13: Corto Green Terborg. Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Corto Green? Vind alle vacatures op www.cortogreen.com.
14: Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.
17: zilveren kruis.
18: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en nog steeds bij mij in de studio, Daan.
2: De Graafschap speelde een bijzondere wedstrijd.
1: En ook Sky.
3: Ja, we gaan ook weer het hebben over een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
1: Verslikte je hier nou even?
3: Ja, ik verslikte me helemaal, joh.
1: Ja, kan gebeuren. Gelukkig gaat het nu weer.
3: Ja,
1: het
3: gaat helemaal.
1: En Noutje zit er ook nog gewoon gezellig bij, hè?
4: Zeker!
1: Ja, misschien komen Thijs en Milan ook weer even langs. En we hebben nog heel veel meer nieuws tussen nu en een paar minuten voor twee.
5: Er zit een man in een restaurant achter een bord soep. Roept hij de ober bij zijn bord en zegt: ober, er loopt een vlieg over mijn soep. Waarop de ober de handen ten hemel heft en zegt: Jezus is terug op aarde.

0: Andreas, Doro en Girls in Love. Snel door naar de sportredactie, want daar zit hij. Daan.
1: Voor de ogen van ruim 2500 supporters speelde de Graafschap zondagmiddag in Wiel een oefenduel tegen AEX Athene. Zowel supporters van de Superboeren als de Griekse landskampioen werden getrakteerd op een felle oefenpot op het veld van Concordia.
2: Het is mooi dat het leeft in de regio. Ik hoop dat we met ons spel en onze resultaten ervoor kunnen zorgen dat het alleen maar meer wordt.
3: Ja, was verder ook wel een hele middag een paar opstootjes op het veld. Is dat ook lekker om te zien dat je ploeg zo fanatiek is?
2: Nou, we willen wel een lastige ploeg zijn. En een lastige ploeg door goed te voetballen, door goed druk te zetten. Maar soms misschien ook door is vervelend te zijn. En niet het bewust op te zoeken. Maar als de momenten daar zijn, moeten we het kaas niet van ons brood laten eten. Zeker niet door een stel van die heetgebakerde Grieken. En dat hebben we vandaag ook goed gedaan, denk ik. Dus dat zijn ook mooie lessen.
4: Ik verwacht eigenlijk dat er zoveel Grieken nog waren. Dat geeft toch altijd extra sfeer en dat is toch leuker om in te spelen. En waren ook veel Graafschap-fans natuurlijk, of supporters moet ik zeggen. Dus dat was een leuke ambiance. Ja.
5: Hoewel de Doetinchemse club met 2-1 verloor van de club uit Athene, kijkt trainer Duivenvoorde tevreden terug op het oefenduel.
2: Ik zei uiteraard met een grote knipoog, Ajax verloren met 1-3 van volgens mij de nummer 2 van Griekenland van vorig jaar. En wij met 1-2 van de nummer 1 van Griekenland van vorig jaar. Nou goed, de uitslag is voor mij niet zo heel relevant. Dat was die vorige week ook niet toen we tegen Heerenveen speelden. Het gaat mij er veel meer om. Maken we een ontwikkeling door als team? En maken individuele spelers een ontwikkeling door? Laten zij zien dat ze de manier van spelen, de beoogde manier van spelen, steeds meer gaan begrijpen? Nou, en daarop is het antwoord wat mij betreft vandaag ja geweest op beide elementen. Dus een mooie en nuttige pot voor ons.
4: Het was wel heel warm ook vandaag natuurlijk. En het is alleen maar goed dat het zwaar is. Dan wordt het alleen maar makkelijk aan het begin van de competitie. Dus.
5: De Graafschap is nog op zoek naar de nodige versterkingen, geeft Duivenvoorde aan. Wel is hij blij met de aanwinsten tot nu toe. De gewenste versterking qua ervaring lijkt met Warmerdam en Clint Leemans al deels ingevuld.
2: Ervaring is inderdaad van waarde. Hè? Dus het kunnen lezen van wedstrijden, begrijpen wanneer we even moeten temporiseren, wanneer we moeten versnellen. Aan de andere kant, ja, ervaring is voor mij niet een op zichzelf staande kwaliteit. Zij zullen mee moeten in de speelwijze, in de intensiteit, in het vele lopen dat gevraagd wordt. Ja, en dan gaat die ervaring van toegevoegde waarde zijn. Maar het is duidelijk, ik vind Donnie een hele goede indruk maken tot nu toe. En ja, van Clint kan ik nog niet veel zeggen. Die heeft 1 keer meegetraind. Maar ja, de Clint Leemans die ik ken, dat is absoluut een versterking voor de Graafschap.
3: Ben je alweer een beetje gewend bij de Graafschap?
4: Ja, eigenlijk best snel. Ik ken natuurlijk nog wat gasten van mijn vorige periode. En mensen die er werkten ook. Dus. En we hebben een leuk team, open team. Dus bent wel snel, ja.
1: Je hoorde trainer Thomas Duivenvoorde en middenvelder Donnie Warmerdam van voetbalclub AEK Athene in gesprek met Tim Rondeel.
0: Nee, dit was van de Graafschap. Ze speelden tegen AEK Athene, Daan.

Toto en Africa. Ja, we hoorden het net, Daan ging echt helemaal de fout in. Hij is zich gaan voorbereiden op zijn tekst voor zometeen. Dan mag hij het helemaal opnieuw gaan proberen. Oftewel, try again.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bontje Lati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En

0: In heel veel kleuren, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Nu tot 50.

0: meest getoonde prijs.
1: Regio 8, headlines.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: Vanmiddag hebben we zonnige perioden, maar langs de oostgrens later op de dag ook wel wat bewolking. Heel lokaal kan er eind van de middag, begin van de avond een buitje uitvallen. Maar de meeste plaatsen houden het droog. De temperatuur die loopt op naar 30 tot 31 graden bij een matige noordoostenwind. Begin van de avond dus heel lokaal nog een buitje. Laat op de avond is het overal droog. Temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 16. En morgen hebben we ook een dag met flink wat zon. De wind is morgen ook noordoostelijk en dan wordt het ook 30 tot 31 graden en blijft het droog. Donderdag ook nog flink wat zon. Vrijdag gaat de wind geleidelijk aan om naar noordwestelijke richtingen. En in het weekend wordt het geleidelijk aan wat minder heet met temperaturen rond de 27 graden op de zaterdag en 24 op de zondag. De verkoeling gaat zonder slag of stoot. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog.

0: Tupac en Changes. Ja, Daan, ik begreep dat wij bordspellen gaan spelen. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Want Netflix opent de casting voor een gloednieuwe competitieserie waarin 12 deelnemers alles op alles zetten om een hoofdprijs van $2 miljoen te winnen door Monopoly te gaan spelen. Ja, de kandidaten nemen het tegen elkaar op in een levensgroot monopolieplein. En net als in het bordspel kopen ze eigendommen, sluiten ze deals, verdienen ze geld om proberen ze de tegenstanders failliet te laten gaan. En ja, daarbij zijn strategie, onderhandelen en samenwerking heel erg cruciaal. En wie bankroet gaat, ligt uit de competitie. Uiteindelijk blijft er één speler over die met de volledige hoofdprijs naar huis gaat. $2 miljoen dus.
0: Ja, de competitieserie van Monopoly verschijnt in het najaar van 2027 op Netflix.
1: Oeh, spannend.

0: Nou, wij gaan er nog niet van door, want we gaan eerst naar Sky.
1: Ja, het warme weer is nog steeds aanwezig. En daarom is Sean ook weer te vinden op straat. Om aan de mensen op straat te vragen, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Jongeren.
4: Oké, dit vind ik leuk, want ik denk dat je zelf ook nog best wel in een mooie jonge leeftijd bent. Maar kun je dan even jouw ervaring vertellen wat je concreet hiermee bedoelt?
3: Ja, gewoon jongeren, hun ego die groeit heel snel, vind ik. En gewoon het contact tussen jongeren wordt zoveel minder. Waardoor er ook gewoon heel veel ruzie ontstaat en heel veel miscommunicatie en dat soort dingen. Ja.
4: Want eerst kom je iemand tegen, je denkt van oh, dat is een aardige persoon. En dan komt er een ego omhoog, verandert alles. En wat is dan volgens jou daar eigenlijk wel een oplossing voor? Wat zouden ze moeten doen?
3: Ja, gewoon sowieso meer communiceren. Stel dat er een miscommunicatie is, het gewoon normaal uitpraten. Maar niet zoals nu gebeurt, bijvoorbeeld via social media allemaal dingen plaatsen en dat soort dingen. Want dat gebeurt gewoon te veel.
4: Dus eigenlijk gewoon wat je eigenlijk zegt, is van man tot man of van vrouw tot vrouw, maakt niet uit, man, vrouw. Maar eigenlijk gewoon even van, hey, toegeven dat je een vergissing hebt gemaakt en er is niks aan de hand. Dan is er heel veel dingen daarmee opgelost.
3: Ja, en ook gewoon excuses aanbieden. Dat vind ik ook wel het belangrijkste. Want niemand ziet nu hun fout in, zeg maar.
4: Dus eigenlijk is de oplossing heel simpel. Excuses aanbieden.
3: Ja.
4: Nou, zo simpel kan het zijn toch, maar het is vaak wel moeilijk, hè?
3: Ja, het kan moeilijk zijn. Maar ja, als je er gewoon overal eerlijk over bent, ja, dan zou het best wel makkelijk kunnen zijn. Het ligt gewoon puur aan de reactie van een persoon.
4: Maar heb ik nog een hele leuke vraag. Wat nou als jij een fout maakt? Durf jij dan ook met je billen bloot?
3: Ja, gewoon eerlijk zijn, ja. Dat maakt het zeg maar wel het makkelijkst.
4: En dan bied jij ook je excuses aan?
3: Ja, als ik weet dat ik fout zit, ja, dan bied ik mijn excuses aan.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.
5: Props voor de haastrokken.

0: De jeugd van tegenwoordig en what's gebeurd. Ja, snel nog voor één laatste keer naar Daan.
1: Nu gaat het wel goed. Milo, geboren als Jonathan Ivo Gilles van den Broek, is een Belgische singer-songwriter. De zanger is bekend van zijn hits You Don't Know, Age of Technology, You and Me en Little in the Middle. Hij was de grote winnaar van de Music Industry Awards van 2007, 2008 en 2011. Vandaag is hij 45 jaar geworden.

0: Jackie Wilson. En Repeat. Jongens.
1: Dit is de allerlaatste keer.
0: Thijs Milan, hoor. Ja. Jullie gaan nu officieel echt weg.
1: We gaan vakantie houden.
0: Ja, vakantie. Jullie gaan nog wat WK volgen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dan bel ik jou maandag nog even.
1: Jij wel mijn maandag in na de finale.
0: Nou, ik bel jou maandag eventjes in de uitzending live.
1: Maar het leuke is, ik ben dan in Parijs. Dus mocht Frankrijk hebben gewonnen, kan ik een reportage voor jullie houden. En dan,
0: Oh, dat gaan we dan ook zo. Dat zouden we heel erg leuk vinden. Hey, bedankt voor alles.
1: En jullie bedankt voor het ondersteunen, voor het helpen, voor de gezelligheid.
0: Ja, nou ja, Daan?
2: Ja.
0: We gaan ze missen, hè?
2: Ja, absoluut. Ik heb ze niet heel lang meegemaakt hier, maar wat ik ervan heb meegegeven, dan was het altijd leuk.
0: Zit je nou gewoon een ijsje?
2: Altijd zwoele zomernachten.
0: Nee, jongens, wij gaan er vandoor. Wij zijn er morgen weer. Thijs Milan, nogmaals, bedankt voor alles.
1: Het is een tot ziens.
0: Het is voor ons een tot ziens, maar voor wie weet een tot snel.
1: Tot snel.
0: Tot morgen.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi, wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: Energiediscounter.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daar over water, stroom en wifi beschikken. Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek in Ter Apel is, zullen als het goed is morgen in het pand in de buurt van het aanmeldcentrum worden opgevangen. In het kantoor zijn toiletten, maaltijden, koffie, thee en airconditioning aanwezig. Na de nodige incidenten op het grasveld voor de opvang moet het binnen een stuk veiliger zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. Verdere details wil haar woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet geven. Vanmorgen hebben de EU-lidstaten groen licht gegeven om een nieuw deel van de Oekraïnse onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie te openen. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van stoltmagnesium uit Rotterdam. Dat meldt scheepvaartmonitor UKMTO. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk wie voor de aanval die gisteren zou hebben plaatsgevonden verantwoordelijk is. In de golfregio worden de laatste tijd wel vaker tankers aangevallen. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen in de straat van Hormuz. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
1: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
2: Autobedrijf Geert Stevering Ulft wenst alle luisteraars fijne Zwarte Cross dagen. Ook voor onderhoud van uw caravan of camper. Autobedrijf Geert Stevering Ulft.
1: De Terborgse Wijncentrale. Uw leverancier voor wijnen en dranken, ook voor kerstpakketten, eindejaarsgeschenken en alle mogelijke benodigdheden voor een geslaagd feest.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Nee!
6: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?
7: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie naar het dodelijke brugdrama bij de Nettelhorsterbrug in Lochem is afgerond. Het einddossier ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Over de inhoud doet de inspectie geen uitspraken. Vanwege het strafrechtelijk proces kunnen we daar niets over zeggen, laat de inspectie weten. Wel is duidelijk dat op verzoek van de rechtercommissaris er nu wordt gewerkt aan een aanvullend deskundige rapport. Voor een aantal kinderen uit Winterswijk is het een grote teleurstelling. Want de gemeente heeft 76 speelplekken gecontroleerd en dat heeft gevolgen. Speeltuin De Hakkelerkamp had een groot speelkasteel waar kinderen urenlang konden ravotten. Dat kasteel is nu afgekeurd. Dat betekent dat de kinderen er voorlopig niet meer kunnen spelen. Van de 425 toestellen die zijn gecontroleerd zijn er in totaal 19 afgekeurd. 185 toestellen zijn in korte tijd gerepareerd en daarmee gewoon weer bespeelbaar. De 26-jarige Christian uit Ulft is veroordeeld voor het doden van Lisanne. Daarvoor krijgt hij geen straf, maar TBS met dwangverpleging opgelegd. Want volgens de rechter is hij ontoerekeningsvatbaar en kan hij niet worden veroordeeld tot een celstraf. De rechter deed vanmiddag de uitspraak. Christian heeft bekend dat hij 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne om het leven bracht. Hij stak haar dood in haar eigen woning in Hoogkeppel. De grensovergang bij Hemden tussen Aalten en Bocholt gaat langdurig op slot. Duitsland pakt de Hammerlandstrasse ingrijpend aan. Smallere wegen, een nieuw fietspad en omleidingen die voor een deel via Nederlands grondgebied gaan lopen. Het werk moet voor eind november volgend jaar klaar zijn. Vanwege natuurbescherming kan er waarschijnlijk niet gewerkt worden aan de weg tussen 1 maart en 14 augustus. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Odido. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De twee zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
3: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
4: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
5: Alois Roemma Transport Lichtenvoorde. The Art in Transport. Samen onderweg.
4: Humankind. Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Gelderland. Voor optimale groei en bloei van ieder kind. Meer info op www.humankind.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal,

0: den Hartog.
1: Nog 2 dagen te gaan en dan begint de Zwarte Cross. Laat ons even mentaal en fysiek erop voorbereiden de komende 3 uur. Om te beginnen, Robbie Williams.

veel. Die voelt echt heel erg veel. Goedemiddag. Je luistert naar Veerle op 8. En zoals je hoort, het is gewoon al één groot feest. Zeker aangezien vanaf donderdag de Zwarte Cross gaat beginnen. Eén groot spektakel. Ik ben benieuwd of jij ook kaarten hebt geregeld. Zo niet, dan ben je er wel echt heel erg laat mee. En zou je het waarschijnlijk ook niet meer kunnen krijgen. Dat is echt zo'n gewild evenement. En wie gaan er daar optreden? Nou, ik heb hier een klein overzichtje met allerlei Achterhoekse artiesten die je sowieso zult gaan zien. Wat dacht je van Bevoitoch, Bukkers, Suzanne en Freek? Die zijn eigenlijk gewoon onmisbaar daar ook. We hebben nog meer met de Paloma's. Onder andere uit Ulft en Zedam zie ik hier voorbij komen. Jaap en Pim op de dansvloer, die komen uit Lichtenvoorde. Ik zie hier Double B komen uit Lichtenvoorde. En die zijn ook bij het Swingpaleis, zie ik hier. En Hekwerk uit Didam, maar dan met een Q, Hekwerk. Cubes en MC Noise, die komen uit Doetinchem. Nou, er zijn nog zo ontzettend veel Achterhoekse artiesten die het waard zijn om te bewonderen op de Zwarte Cross. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Sato en Kaoma met Lambada 3000. Die hadden we zin in een feestje. Ja, en soms heb je van die artiesten die zijn eendags vliegen. En soms heb je artiesten die zijn na 50 jaar nog steeds in the game. Om het heel zachtjes uit te drukken. Ken je misschien nog wel Nile Rodgers? Zeer bekende muzikant, producer, 73 jaar. Zit al ook al enige tijd in de business. En dan heb je ook nog Duran Duran. Hele bekende bands, zeker van vroeger. Wat dacht je van Save Your Prayer? Wat heb je nog meer? Hungry Like the Wolf? Et cetera, et cetera. Ordinary World is volgens mij ook nog eentje van Duran Duran. En Nile Rodgers en Duran Duran hebben besloten, weet je wat? Wij gaan samen muziek maken. Hè? Laten we even zien hoe het moet aan al die jongeren. Ja, wij kunnen dit veel beter. En dat bewijst zich maar weer. Moet je maar luisteren.

0: Riders en bang! Want baby's want to. Nou, ik weet niet of baby's dat willen, maar blijkbaar weet je het.
1: Het thema trio.
0: Het is tijd voor het thema trio. 3 uur lang is mijn programma. En in die 3 uur hoor je dus 3 platen die alle 3 te maken hebben met hetzelfde thema. Om te beginnen ga ik eerst vertellen waar het thema over gaat. Namelijk over het hessenbad in Hoogkeppel. Ja, want vrijwilligers daar hebben de noodklok geluid. Ze hebben moeite om de shifts te vullen. Want er zijn een flink tekort aantal aan vrijwilligers. Dus bij deze, mocht je het leuk vinden, moet je even bestuurslid Marije ten Zijthof even een berichtje sturen. Want ze hopen dat ze ook met het warme weer gewoon open kunnen. Ja, het gebrek aan vrijwilligers, daar gaat het natuurlijk niet. Dus misschien kan ik even nog een handje helpen, Marije. En dat gaan we doen door er een thema van te maken. En om te beginnen, Spencer Davis Group en Somebody Help Me.
1: Het thema trio.

0: Je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Voor een aantal kinderen uit Winterswijk is het een grote teleurstelling. Want de gemeente heeft 76 speelplekken gecontroleerd en dat heeft gevolgen. Speeltuin De Hakkelerkamp had een groot speelkasteel waar kinderen urenlang konden ravotten. Dat kasteel is nu afgekeurd. Dat betekent dat de kinderen er voorlopig niet meer kunnen spelen. Van de 425 toestellen die zijn gecontroleerd, zijn er in totaal 19 afgekeurd. 185 toestellen zijn in korte tijd gerepareerd en daarmee gewoon weer bespeelbaar. Het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie naar het dodelijke brugdrama bij de Nettelhorsterbrug in Lochem is afgerond. Het einddossier ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Over de inhoud doet de inspectie geen uitspraken. Vanwege het strafrechtelijk proces kunnen we daar niets over zeggen, laat de inspectie weten. Wel is duidelijk dat op verzoek van de rechtercommissaris er nu wordt gewerkt aan een aanvullend deskundige rapport. De 26-jarige Christian uit Ulft is veroordeeld voor het doden van Lisanne. Daarvoor krijgt hij geen straf, maar tbs met dwangverpleging opgelegd. Want volgens de rechter is hij ontoerekeningsvatbaar en kan hij niet worden veroordeeld tot een celstraf. De rechter deed vanmiddag de uitspraak. Christian heeft bekend dat hij 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne om het leven bracht. Hij stak haar dood in haar eigen woning in Hoogkeppel. De grensovergang bij Hemde tussen Aalten en Bocholt gaat langdurig op slot. Duitsland pakt de Hammerlandstrasse ingrijpend aan. Smallere wegen, een nieuw fietspad en omleidingen die voor een deel via Nederlands grondgebied gaan lopen. Het werk moet voor eind november volgend jaar klaar zijn. Vanwege natuurbescherming kan er waarschijnlijk niet gewerkt worden aan de weg tussen 1 maart en 14 augustus. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Dan nog de verkeersinformatie. 2 files te melden, waaronder op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 7 minuten 2 kilometer. En tenslotte op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort. Kleine vertraging van 3 minuten 3 kilometer.
7: Heerle Den Hartog, Regio.

Een van mijn favoriete Britse artiesten, Tom O'Dell met Magnetized. Nou, er is inmiddels een uitspraak gedaan wegens het doden van 23-jarige Lisanne in 2024... door de 26-jarige Christian uit Ulft. Wat voor veroordelingen heeft Christian gekregen? Hij krijgt geen celstraf, maar TBS met dwangverpleging. Volgens de rechter is de man ontoerekeningsvatbaar. Deskundigen die zijn het daar ook mee eens. Die zeggen dat hij ook in een psychose zat. En ze adviseerden dus ook geen gevangenisstraf, maar TBS met voorwaarden. Dus een soort mildere vorm dan TBS met dwangverpleging. Maar de OVJ, de officier van justitie, die was het daar niet helemaal mee eens. Want volgens de officier is het handelen van de verdachte niet alleen het gevolg van zijn psychische toestand, maar hij had ook nog eens een behoorlijke keuzevrijheid. Ze vindt dat Christian daarom niet volledig ontoerekeningsvatbaar kan worden verklaard, maar hooguit verminderd toerekeningsvatbaar. Ja, dan denk je van, dat lijkt heel erg op elkaar, maar het zijn soms die kleine details die echt het verschil kunnen maken. Maar goed, hoe dat allemaal is ontstaan. Christian die logeerde toen bij Lisanne. Zat niet lekker in zijn vel. En in de nacht van 23 juni ging het helemaal mis in 2024. En heeft hij haar doodgestoken. Ja, best wel heftig als je erover nadenkt. Ze zijn allebei nog heel erg jong. En ja, dat zou je ook niet meteen verwachten. Als iemand niet lekker in zijn vel zit, dat het daarop kan uitlopen. Dat is toch al behoorlijk schrikken. Ja, het hele verhaal vind je terug op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Of lees het allemaal via de Regio 8-app.

Noah Kim met Doors. Heb jij nou helemaal niks te doen dit weekend? Ben je net te laat geweest met kaarten scoren voor de Zwarte Cross? En wil je eigenlijk het liefst gewoon niet helemaal niets doen? Bijvoorbeeld op de zaterdag 18 juli, dan heb ik iets voor je. Want bij Openluchttheater in Engbergen heb je iets heel interessants. Namelijk een CCR Tribute Band. Dus heb jij zin om de nacht weg te dansen? Hou het even goed in de gaten, dan hoor je hoe je kans kan maken. Kan je alvast wel zeggen, onthoud het nummer 06-4747-0022. Want die ga je zo meteen nodig hebben.

thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De verdachte krijgt geen gevangenisstraf omdat hij vanwege een psychotische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij Lisanne op 23 juni 2024 in haar eigen huis doodstak. W. logeerde bij haar. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. Een grote ergernis voor passagiers zijn de stoelen die door bagage bezet worden gehouden. Hoe het nieuwe verbod gehandhaafd gaat worden is nog niet duidelijk. Er komen geen boetes voor een tas op de stoel. NS wil reizigers bewust maken van de regel. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een grote campagne tegen het strafhof aangekondigd, omdat deze een onaanvaardbare bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit zou vormen. Eerder had de VS al sancties tegen de hoofdaanklager, de plaatsvervangende aanklagers en rechters van het ICC ingesteld. Nederland meldt dat het als verdragspartij en gastland achter het hof en zijn medewerkers staat. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. De Franse krant Le Monde heeft inzage in de verhoren gehad. De twee verdachten zijn een 40-jarige illegale taxichauffeur en een 36-jarige werkloze man die aan een psychische aandoening leidt. De twee werden vrij snel na de roof opgepakt. Ze hebben uitgelegd dat ze een paar dagen voor de roof zijn geronseld door iemand wiens naam ze uit angst voor wraak niet willen noemen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
9: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe. Kom naar liveinhome24.nl. Vind jouw trendy tafels, stoelen, banken en kasten. Wij bezorgen gratis. Onze winkel in Serenberg biedt ruim 3000 vierkante meter woon- en winkelplezier. Liveinhome24.nl.
10: Namens Tiggeland Kok uit Etten wensen wij jou allen veel plezier met het GT Spoken.
9: Arendsen Plaatwerk in Ulft. Het metaalbewerkingsbedrijf van de Achterhoek en omstreken. Meer info op www.arendsen-plaat.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Heerle den Hartog.
15: Ach, het is bijna zomer. Bijna zomervakantie hier in de Achterhoek. Dan moet ik toch wel Summer Love gaan draaien. Let's remember.

Summer Love. Remember, ja, hoe bedoel je autotune? Het valt wel heel erg op met dat nummer. Maar goed, hè, autotune of AI. Er wordt met van alles nog wat muziek gemaakt tegenwoordig. Even dat terzijde. Hè? Want we kunnen ook gewoon nog muziek maken met werkelijke instrumenten en je eigen stembanden. Dat geldt dus bijvoorbeeld ook voor CCR. En dan heb ik het niet over Creedence Clearwater Revival. Dan heb ik het over Callahan Clearwater Revival. Zij gaan namelijk optreden aankomende zaterdag op het Openluchttheater in Engbergen. Ontzettend gaaf lijkt me dat. Want je hebt allemaal bekende hits, onbekende hits van CCR. Die zij zo goed mogelijk en echt op de detail proberen na te spelen. Heel indrukwekkend. Er wordt ook heel veel tijd in gestopt. Dus mis het niet. Hoe maak je nou kans om hierbij te kunnen zijn? Stuur even een berichtje naar 06-4747-0022. Het enige wat je hoeft te sturen is de afkorting CCR. Dat is alles. Verder helemaal niks. Nee.

0: Republic met Ready to Go zijn wel, maar het hersenbad in Hoogkeppel.
1: Het thema trio.
0: Die heeft er een heel klein beetje moeite mee. Ja, ze hebben namelijk een gebrek aan het aantal vrijwilligers. En dat kan er heel misschien nog toe leiden dat het zwembad niet altijd open is op de warme dagen. Ja, dat is behoorlijk vervelend voor de bezoekers die toch wel eventjes een plons willen wagen in het water, die dan geen zwembad hebben in het achtertuin. Ja, dat is niet echt lekker natuurlijk. Dus ze hebben de noodklok geluid. We hebben heel dringend vrijwilligers nodig. Het is een hartstikke leuk baantje. Kom gezellig langs. Kijk gewoon even hoe het eraan toe gaat. Laat je inspireren en kom bij ons aansluiten. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die ze willen overdragen. Dus ik dacht, misschien kan ik zo'n handje helpen. Zeker ook bestuurslid Marije ten Zijthof. Die hoopt ook echt dat het zwembad open kan. Ja, ik hoop het ook, dus we gaan gewoon voor.
1: Het thema trio.
0: Misschien kan ik je helpen met Bonnie Pointer. Ook al kan ze zichzelf niet eens helpen.

0: Feestweek in de bonus. A, verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A, zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Huntenpop, zaterdag 22 augustus. Ruud Park Ulft met Direct. Suzanne en Freek. Bluff. Son Milieu. Bente. Pommelien Thijs. Therapy. Drukwerk. Outsiders. En wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De 26-jarige Christian uit Ulft is veroordeeld voor het doden van Lisanne. Daarvoor krijgt hij geen straf, maar tbs met dwangverpleging opgelegd. Want volgens de rechter is hij ontoerekeningsvatbaar en kan hij niet worden veroordeeld tot een celstraf. De rechter deed vanmiddag de uitspraak. Christian heeft bekend dat hij 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne om het leven bracht. Hij stak haar dood in haar eigen woning in Hoogkeppel. Het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie naar het dodelijke brugdrama bij de Nettelhorsterbrug in Lochem is afgerond. Het einddossier ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Over de inhoud doet de inspectie geen uitspraken. Vanwege het strafrechtelijk proces kunnen we daar niets over zeggen, laat de inspectie weten. Wel is duidelijk dat op verzoek van de rechtercommissaris er nu wordt gewerkt aan een aanvullend deskundige rapport. Voor een aantal kinderen uit Winterswijk is het een grote teleurstelling. Want de gemeente heeft 76 speelplekken gecontroleerd en dat heeft gevolgen. Speeltuin De Hakkelerkamp had een groot speelkasteel waar kinderen urenlang konden ravotten. Dat kasteel is nu afgekeurd. Dat betekent dat de kinderen er voorlopig niet meer kunnen spelen. Van de 425 toestellen die zijn gecontroleerd, zijn er in totaal 19 afgekeurd. 185 toestellen zijn in korte tijd gerepareerd en daarmee gewoon weer bespeelbaar. De grensovergang bij Hemde tussen Aalten en Bocholt gaat langdurig op slot. Duitsland pakt de Hammerlandstrasse ingrijpend aan. Smallere wegen, een nieuw fietspad en omleidingen die voor een deel via Nederlands grondgebied gaan lopen. Het werk moet voor eind november volgend jaar klaar zijn. Vanwege natuurbescherming kan er waarschijnlijk niet gewerkt worden aan de weg tussen 1 maart en 14 augustus. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
2: Dan gaan we even door. Met het verkeer. Ja, nee, net iets te vroeg. Op de A12 is een file gemeld. Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 11 minuten, 8 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Oberhausen. Even opletten bij de Duitse grens, want daar zijn natuurlijk controles. Hou er even rekening mee. En tenslotte hebben we nog 1 file te melden. En dat is op de A325 Nijmegen richting Knopend Hoopenbroek tussen Elst en Huissen. Vertraging van 8 minuten, 5 kilometer.
9: Heerlen den Hartog, regio 8.

Alesso en One Republic met In Your Eyes. Nieuwsbericht van de NS kwam naar buiten vandaag. Tas moet op schoot in de trein, ook als het niet druk is. Ja, nou hier heb ik wel even wat open te zeggen hoor. Ja, dit geldt natuurlijk ook voor Arriva, de Arriva-treinen die hier in de Achterhoek rijden. Nee, dit gaat je... Nee, weet je, het is allemaal hartstikke leuk, allemaal hartstikke positief. Maar zullen we het even hebben over andere frustraties in de treinen? Hè? Als iemand die heel veel met de trein heeft gereisd in het verleden, heb ik genoeg te vertellen hierover. Hè, wat dacht je bijvoorbeeld van mensen die gewoon praten in stiltecoupés of gaan schreeuwen, gewoon gebrek aan respect hebben. Mensen die niet opstaan voor ouderen of mensen die gewoon wat slechter te wezen zijn. Of mensen die zwanger zijn, denk geef ze de ruimte. Nee hoor, wordt allemaal niet meer gedaan. Mensen denken alleen maar aan zichzelf. Tegenwoordig zijn die stoelen van die treincoupés gigantisch smerig. Ik weet niet wat erop gebeurt. Wil ik eigenlijk ook niet weten. Behalve dat het toch wel fijn is als dat schoon is. Ja, dat maakt het nou ook niet echt aantrekkelijk. En sommige mensen die stinken, die schreeuwen. Er is zoveel mis met de trein. Echt, ik ben echt heel nieuwsgierig hoe je dit wil gaan aanpakken, NS. Tas moet op schoot in de trein, ook als het niet druk is. Ook al ben ik het met je eens. Maar ik wil niet alleen NS de schuld geven hiervan hoor. Want mensen die worden ook steeds brutaler. Het ligt ook echt niet alleen maar aan de reisorganisaties zelf. Dat even helder hebben. Dit is Bon Jovi en Legendary. Bijvoorbeeld de schoonmakers van de trein.

Marshmallow en Thomas Red met Where We Go. Naar de Zwarte Cross natuurlijk. Ja. Zometeen meer info over de Zwarte Cross. We hebben een groot onderzoek die is geweest naar een drugslijn in Gelderland. En die heeft de afgelopen maanden 17 verdachten opgeleverd bij de politie. En de laatste poging om kans te maken voor kaarten voor CCR Tribute Band. Aankomende zaterdag 18 juli op het Openluchttheater in Engbergen. Dit is Armin van Buuren, Trevor Guthrie met This Is What It Feels Like.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Het geeft hier spoken. Zwarte Cross Lichtenvoorde.
1: Het festival voor iedereen en voor elke muzieksmaak. De volgende bedrijven wensen je een fantastisch Zwarte Cross weekend toe.
2: Corto Green Terborg. Green Gifts and Seed Products. Uw leverancier van groene relatiegeschenken. Werken bij Corto Green? Vind alle vacatures op www.cortogreen.com.
1: Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom. Gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Heerle den Hartog.
7: Ja, de dag is alweer bijna voorbij en dat betekent dat we zo langzamerhand verhuizen naar de donkere kant van de aarde. Ja, of beter gezegd, Dark Side.

De dark side kan je op heel veel verschillende manieren opvatten. Waaronder dus ook de... Blub. Ik ben een vis. Ik bedoel ook dat de dark side ook kan worden gezien als het criminele circuit. Goeiedag. Juist. Want wat is er allemaal nou gebeurd in Gelderland? Bij een groot onderzoek naar een drugslijn heeft de politie de afgelopen maanden 17 verdachten aangehouden. Ja, dat is best wel veel. En tijdens een actiedag werd ook een bedrijf in Didam doorzocht. Ja, die actiedag die vond plaats op 29 april. Agenten doorzochten in april 4 woningen in Duiven, Velp en Arnhem. En 2 bedrijven, waaronder eentje in Didam. Daarbij werden dus 3 mannen aangehouden. En op 2 juni hield de politie nog eens 2 mannen uit Duiven aan. Ook zij zitten nog in voorlopige hechtenis. Want volgens de politie hadden de 5 aangehouden mannen een belangrijke rol binnen de drugslijn. Daarnaast werden nog even 12 zogenoemde rijders aangehouden. Die dus drugs zouden hebben vervoerd naar klanten en distributiepunten. Deze verdachten zijn daarvoor vrijgelaten, maar blijven alsnog wel verdachten. De politie maakt niet bekend welke rol het bedrijf in Didam speelde of wat daar tijdens de doorzoeking is aangetroffen. Want het onderzoek loopt nog. Ja, maar in ieder geval is er al best wel veel gedeeld. Ja, zo zie je maar, hè. Achterhoek. Zo onschuldig zijn we nou ook weer niet hier, hoor.

Maroon 5. En This Love. Heb je ooit wel eens gehad dat je van die gemengde signalen hebt gekregen van mensen? Dat je het ene hoort en dan vervolgens hoor je opeens totaal wat anders. En dan denk je van, ja, maar wat wil je nou? Nou, dat gevoel heb ik dus bij het nummer van Captain Hollywood Project, Love and Pain. Ik heb dus eventjes de tekst een beetje onderzocht. En het begint eerst met van, ach, kan je me horen? En ik ben klaar voor ons en alle liefde en pijn en kom maar op. En ik wil jou op mijn team hebben. En stop niet, ga door. We zouden samen een toekomst kunnen bouwen. Echt allemaal heel positief. En dan vervolgens gaat het ergens over dat hij sterk moet zijn... en dat je jezelf moet beschermen om iets verkeerds te gaan doen. Dat ik denk van, ja, maar hè? Ja. Ja, ik denk dat het tijd is dat ik mijn piek heb bereikt. En ik kan niet eten en ik kan niet slapen. En ik denk aan een liefde en ik moet sterk zijn. En ik denk echt van, ja, maar wat wil je nou? Wil je nou wel een liefde en een team met iemand of wil je dat nou niet? Nou goed, mij is het niet helder. Misschien jou wel. Misschien kan jij even een poging wagen om te gaan luisteren naar dit nummer. En dat je denkt van, oh ja, maar dit bedoelt hij dus werkelijk. Ik heb geen idee. Ik heb een poging gewaagd. Maar de beurt is aan jou. Life is love and pain.

0: Springsteen en Dancing in the Dark. Jij heeft het ook al over het donker. Het is blijkbaar een populair thema. Nee, over het thema gesproken.
1: Het thema trio.
0: We zijn alweer bij de laatste track van het thema trio aangekomen. En het thema van vandaag is hulp. Ja, de vrijwilligers van het Hessenbad in Hoogkeppel die luiden de noodklok. Want door een flink tekort aan vrijwilligers komt het voortbestaan van het zwembad in het gedrang. Oftewel, meer vrijwilligers nodig. Anders dan mag je lekker gaan zwemmen in je achtertuin tussen de plantjes. Ja, want het water dat is er dan niet meer. Nee, je kan niet even naar het zwembad gaan, want er zijn te weinig vrijwilligers. Ja, dat is behoorlijk pijnlijk. En ik snap dan ook zeker de noodklok die geluid is. En ik zat even te denken aan een allerlaatste track die echt hier perfect bij zou passen. En toen vond ik deze van Adel Bloemendaal, Leen Jongewaard en Piet Reumer. We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Ja, het is eigenlijk is het voor meerdere omstandigheden is dit gewoon perfect. Hè? Je hebt dan natuurlijk ook een heleboel polarisatie. Mensen die de tas niet van de stoel willen halen in de trein. Dan denk ik van ja, weet je, we zijn toch om elkaar te helpen, nietwaar? Ja, twee vliegen in één klap. Bij deze.
1: Het thema trio.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker, volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo!
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Hotel.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De grensovergang bij Hemden tussen Aalten en Bocholt gaat langdurig op slot. Duitsland pakt de Hammerlandstrasse ingrijpend aan. Smallere wegen, een nieuw fietspad en omleidingen die voor een deel via Nederlands grondgebied gaan lopen. Het werk moet voor eind november volgend jaar klaar zijn. Vanwege natuurbescherming kan er waarschijnlijk niet gewerkt worden aan de weg tussen 1 maart en 14 augustus. De 26-jarige Christian uit Ulft is veroordeeld voor het doden van Lisanne. Daarvoor krijgt hij geen straf, maar TBS met dwangverpleging opgelegd. Want volgens de rechter is hij ontoerekeningsvatbaar en kan hij niet worden veroordeeld tot een celstraf. De rechter deed vanmiddag de uitspraak. Christian heeft bekend dat hij 2 jaar geleden de toen 23-jarige Lisanne om het leven bracht. Hij stak haar dood in haar eigen woning in Hoogkeppel. Bij een groot onderzoek naar een drugslijn in Gelderland heeft de politie de afgelopen maanden 17 verdachten aangehouden. Tijdens een actiedag op 29 april dit jaar werd ook een bedrijf in Didam doorzocht. De politie maakt niet bekend welke rol het bedrijf in Didam speelde of wat daar tijdens de doorzoeking is aangetroffen. Het onderzoek loopt nog. Het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie naar het dodelijke brugdrama bij de Nettelhorsterbrug in Lochem is afgerond. Het einddossier ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Over de inhoud doet de inspectie geen uitspraken. Vanwege het strafrechtelijk proces kunnen we daar niets over zeggen, laat de inspectie weten. Wel is duidelijk dat op verzoek van de rechtercommissaris er nu wordt gewerkt aan een aanvullend deskundige rapport. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
2: Buiten is het
3: 28 graden.
2: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
3: Yes, daar is hij gewoon weer. Onze Gerrit Vossers, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, wat zijn de voorspellingen voor de Zwarte Cross de komende paar dagen?
4: Nou ja, we beginnen tropisch en eindigen met zomerstemperaturen. Dat wel. Dus Zwarte Cross ziet er wat dat betreft prima uit. Vrijdag is nog een klein addertje, dan kan er een regen- of onweersbui vallen. Maar verder zondagavond, misschien in de nacht naar de maandag nog een enkel buitje. Maar over het algemeen prima weer en ook niet zo warm. De hele scherpe kantjes die gaan er echt af. En we gaan in het weekend richting 23, 25 graden. Dus dat ziet er goed uit. Alleen we hebben nog wel een paar dagen voor de boeg dat we nog even de 30 graden hebben. De 30 graden hebben nog iets meer. Dus we zijn nog niet helemaal van de tropische temperaturen af. S'nachts koelt het gelukkig wel wat meer af. Maar nu zolang de zon nog schijnt hebben we nog lang temperaturen van een graad of 25 vanavond en uiteindelijk wordt het rond middernacht 20 graden. En dan koelt het nog af naar een graad of 16 en morgen beginnen we ook met toch wel weer flink wat zon, snel oplopende temperaturen. En dan zullen we ook weer rond de 30, 31 graden uitkomen. En dan hebben we in ieder geval weer een reeks te pakken van dat we tropische temperaturen hebben, hittegolf. En dat is dan de derde keer hier in de Achterhoek. En dan zijn we voorlopig denk ik wel af, want vrijdag dan wordt het al geleidelijk aan wat anders. De wind die draait om naar noordwestelijke richtingen. En dan komt er koudere lucht binnen, koelere lucht vanuit het noordwesten. En met die warme lucht die nog, we kunnen nog wel 28 graden halen in de Achterhoek. Dat resulteert dan in een enkele regen- en onweersbui. En dat zal dan vooral in de namiddag en avond zijn. En dan komen we echt in de koelere lucht terecht. Want zaterdag zal het nog een graad of 3, 24 worden. En zondag 22, 23 graden. En de zon is er wel geregeld bij. En ik zei je straks al aan het begin. Zondagavond of in de nacht naar de maandag kan er een buitje vallen. Maar verder, op langere termijn zien we toch wel dat de temperaturen niet meer voorlopig de 30 graden aantikken.
3: Kijk, dat is op zich ook wel even lekker, hè? Even gewoon die typische Hollandse zomertemperaturen.
4: Ja, ja. Even B-tanken zeggen ze dan. En dan kun je natuurlijk op de Zwarte Cross heel goed.
3: Ja, oh nee, dat kan je zeker met een boel nozen die daar verkocht wordt, denk ik. Ja, ga je ook nog naar de Zwarte Cross toe, Gerrit?
4: Ja, ik ben uitgenodigd voor de grasmaaierrace. Gras, maaien. Zo noemen ze dat dan. Red Bull maaien heet dat. Die hebben dat georganiseerd. En ja, dan gaat donderdagavond of donderdag in de namiddag om 16:30 of zoiets gebeuren. Ik weet niet helemaal precies. We moeten er om een uur of 1 zijn. Dus dan gaan we vanuit Silvolde met de trekker, met de maaienstrachten, gaan we richting Lichtenvoorde. En dan zullen we zien hoe het uitpakt.
3: Kijk, hartstikke leuk. Nou, ontzettend veel zin in, denk ik.
4: Ja, dat is wel hartstikke leuk, ja.
3: Hartstikke mooi. Hé, we houden het in de gaten. Morgen spreken we elkaar weer rond 17:30.
4: Ja, tot morgen. Goed gewoon.
3: Goed gewoon. Dan nog even de verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk op de wegen. Het is natuurlijk de dinsdagavondspits, of middagspits, hoe je het ook wil noemen. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 9 minuten, 6 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 4 minuten, 2 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 7 minuten, 5 kilometer. Dan nog 2 gemeld op de N-wegen. Op de N314 doet de richting Zutphen tussen de N348 Zutphen en de aansluiting met de N319. Vertraging van 6 minuten 2 kilometer. En tenslotte op de N316 Vorden richting Serenberg tussen Wichmond Vorden en Keijenborg. Vertraging van 3 minuutjes 2 kilometer.
0: Regio 8. Regio 8. Regio 8.

Wauwam. Klein orkest met Koos Werkeloos. Ja, dat lijkt me vervelend als je zonder werk zit, maar dat komt vast wel weer goed. Ga even maar gewoon lekker genieten van de Zwarte Cross aankomend weekend. Ik weet dat ik dat zeker ga doen, want misschien zie je me wel.

Tableau en To Die For. Ja, ik had het even geleden in mijn programma over artiesten uit het verleden. Die dan toch denken van, weet je wat, ik laat het hier niet mee zitten. Ja, ik mag er wel ouder worden, maar dat betekent niet dat ik geen muziek meer kan maken. Ik ga gewoon lekker door. Hè, met een unieke sound, maar toch wel een klein beetje met de tijd mee. En dat is ook precies wat Rolling Stones heeft gedaan. Ja, die zijn dus ook weer helemaal terug. Die hebben dit jaar alweer een nummer uitgebracht. In the Stars heet die. En in die videoclip zie je het een en ander verschijnen. Het zijn een soort digitaal verjongde versies van zichzelf. En die clip werd gemaakt met deepfake technologie. Van, ja, het is allemaal heel indrukwekkend allemaal. Moet je maar eens een keertje kijken. En hier kan je er alvast naar luisteren.

Rolling Stones in the Stars. Helemaal terug weer natuurlijk. Hey, het is alweer bijna tijd. Dat gezegd hebbende, wens ik jou een hele fijne avond toe. Morgen ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Met ook een heel interessant interview. Houd in de gaten. En ook weer kans om kaarten te winnen. Voor CCR Tribute Band. Openluchttheater Engbergen. Tot morgen.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen, dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kentrail wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi. Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aerts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee.

0: Dus lekker toch?
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
4: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Maar mee?
4: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. Weer online waarschuwt vakantiegangers. Het wordt er morgen warmer dan 35 graden en de buien ontstaan boven de Franse en Zwitserse Alpen. Die trekken als één groot onweersfront later in de middag en 's avonds over Noord-Italië en het gebied rond het Gardameer. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
0: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
0: Fijne vakantie.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op. Dat meldt de FIFA in een persbericht. Het volkslied zal gezongen worden door Jennifer Hudson en ook onder andere acteur Tom Cruise speelt een rol tijdens de ceremonie. Die begint om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd in het MetLife Stadion in New Jersey. Er is ook voor het eerst bij de WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Coldplay, Madonna en Shakira op. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
2: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker, volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen vandaag nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Wist je dat Regio 8 ook prima te beluisteren is op DAB+? Stem af op kanaal 5A Achterhoek. Regio 8.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Gamma! Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
7: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie,